hier zie je die Nederlandse slagerin uit dem Koninkrijk der Nederlanden. Jede donderdag ben ik op 10 uur in Bermuda Dreieck in Centrum Commercial Cita Playa de Inglis. Lust op een schöne avond? Kom eens hier voorbij. Liebe Grüße!